0: Helderberg. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM.
0: Your community station.
3: Dis nou so pas 10 minute na 5. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, so vroeg vanmôre. Saam met my met die Sunrise Shake-up seminar van die Skooman elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. Ons sien uit na 'n lekker warm dag wat dit aanbetref hier in die Strand Helderberg area Gordons Bay, soos dit Wes en dis waar ons begin en wat vir my opmerk is die wind het gaan lê, die wind het so 'n bietjie gaan lê vir al die daar in Gordons Bay bly. Ja, nie, die wind het vir ons weggewaai die afgelope paar dae. En dit is om lekker dat het so bykie windstil is. Vandag wind net so 6 km per uur, so eindelijk een prachtige dag wat voorlee. Wat die temperatuur aan betref, op die oomblik is het al reeds 14 graden hier in die Strand Helderberg area. En vandag kan ons uitsien na een lekker warm dag, eindelijk so lekker somersdag met bewolkte weer wat gaan voordier vandag. Temperatuur lekker matige 24 graden en een minimum van 12. Morgen ook een prachtige sonskyndag, bykie koelerig, maar nog steeds matig, maximum 20 en een minimum van 12, maar saterdag het ons een bykie bewolkte weer met een moeilike kans vir reen, sien ek, en ek denk die bokke gaan ook bykie nat reen daarop, daar in Kaapstad stadion. As die temperatuur gaan daal tot en met 16 graden vir saterdag en minimum van 11, en dan sondag het ons een prachtige sonskyndag, maar dit is nog steeds koelerig met een maximum van slechts 17 graden en minimum van 9, en dit hier voort tot en met volgende week dinsdag, as ons weer reen verwag hier van woensdag en donderdag volgende week. En dan kom ons kyk na Grabouw ook by dieselfde soos hier in die Helderberg area ook op die oomblik soos 16 grade met een lekker windstille dag. Lekker warmer daar in Grabouw vanmorgen is die temperatuur gaan stijg tot en met 26 grade minimum van 12 met een bewolkte dag. Morgen het ons een bewolkte dag en het een matige temperatuur van so 22 en een minimum van 12 daar in Grabouw. Saterdag ook een bietjie reen wat ons kan verwag in Grabouw met temperatuur wat laag is tot en met 14 grade en minimum van 8. En dan sondag bewolkte dag maar nog steeds koelerig. Temperatuur maximum 14 en een minimum van 7. En dit gaan voortduur tot en met dinsdag as ons reen verwag tot vanaf dinsdag, woensdag en donderdag daar in Grabouw. Ons beweeg na Stellenbosch toe. Op die oomblik so 14 grade ook, een lekker windstil dag en een baie warme dag vir Stellenbosch wat voorleem met bewolkte weer. As die temperatuur gaan stijg tot en met 27 grade, minimum van 11 vir Stellenbosch. En dan morgen ook een warme dag met bewolkte weer, maximum 24 grade, minimum van 11 daar in Stellenbosch. Maar saterdag is het een koelerige dag, klein kans vir eentjie daar in Stellenbosch ook. Temperatuur maximum 17 en een minimum van 10. En dan het ons een sonskyndag met temperature wat diezelfde bly tot en met 17 graden minimum van 8 en dit gaan voortduur tot en met dinsdag, want woensdag het ons weer een bykie reen op pad vir Stellenbosch ook. As ons beweeg na Kaapstad toe, dit is alreeds 18 graden daar in Kaapstad vandag met redelike matige sterkere wind van so om en by 13 km per uur. En die temperatuur gaan so bly vandag met 'n bewolkte dag vir Kaapstad maximum 18 en 'n minimum van 13. Morgen een bykie koelerig, ook een bewolkte dag met maximum 16 en een minimum van 13 vir Kaapstad. En saterdag het ons een bewolkte dag met reen weer wat op pad is. Ja, nee, definitief lyk vir my, dit gaan een natterige Kaapstad stadion wees met temperature 16 en een minimum van 13. Sondag het ons een sonskyndag, maar die temperature bly nog steeds hierteen maximum van 16 regdeur tot en met donderdag. As ons sonskyn weer verwag, maar koelerige weer vir Kaapstad. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en soms so vir die rest van die week en die naweek en ons sien uit na ja, 'n lekker somersdag vandag, maar dit raak koeler hier teende saterdag. So moet nog nie daai winterskleertjies wegpak nie. Ek weet die somersklere word nou 'n bietjie eenkant gesit want dit is amper somer vir al vandag. Seker daarvan ons gaan met kort hemde, kort broeke rondloop. Wat die verkeer betref, ek het nie daar geen probleem op hierdie oomblik hier in Helderberg nie, maar ons het op die N2 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Kells River Road, that's the R300 south left, shoulder is close, drive carefully, dit het so pas ingekom 5 minute terug. Indien daar enige ander probleme is, is jy ook baie welkom vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-936, nog lekker muziek op pad, hier is een lekker classic nommerkie, lekker pop nommerkie van Michael Jackson, Black and White.

Watter ene kies jy vanoggend, onthou my met van Juanita Du Plessis en Teens Jordaan of sal jy bly van Juanita Du Plessis en Teens Jordaan? Watter een wen vandag se Afridans? Watter een stem jy voor? Die WhatsApp lyn is 021 100 6936.

0: wat er ene kry jou stem vanoggend. Die WhatsApp lyn is 0211006936 en my brein het besluit om te werk. Dit is Afrikaans is groot in November maand en dit is waar hierdie absolute ikoniese Afrikaanse kunstenaars optree. En ek moet sê, ek het nogals Juanita Du Plessis en Teens Jordaan live gesien by Skouspel by Sun City en ons onthou vir Teens en sy ongelooflike rasper stem, fenomenale kunstenaar. Bly geskakel, nog so 'n bietjie musiek wat jou kant toe kom net so voor die nuus hooftrekke.
1: Welcome to Schmitta's Electrical. At Schmitta's, we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
2: For your electrical ease of mind, find Schmitta's on Insta and Facebook.
1: Swiss ingenuity, South African pride.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis Brendan Piper, dis alles jy voor het gaan Healthy So Good en ook geluister na Wilden Lee Up At Night. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die regspan van die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die